0: negatief aan het doen.
1: Negatief.
0: Ja, ik ben Muller. Arizona, Lincoln, Zebra, Adam 371. Een white Dodge start.